0: Hoje nou sa anders aan die keer opsorg en dan nog tot die gaat blijven. Zou je?
1: Maar ga jij gaan pertenaar? Het heb ik in uur te was er pak nou. Het is niet meer, maar het is een beetje te uur te
0: maken. Ah, het is weer jij dat de mechtje, maar.